Vandaag kwam de derde deel van een interview wat ik met Hendrik Brunmjuk, oder Henry zo samen. Dit is nu de derde week wat we met hem reden. Henry is van Ontario, aber Funusternreich, Mexiko, in zijn 20 jaren. Am du in de Bibelschule meier te leren wilst, hij spert zich als van Gott am eind wat wezen wil en door wat anderen deut in zijn leven. En in zijn tijd door bij de Bibelschule, val am dat zo op, dat Gott am in Mexiko te een arbeid roepen deut, bim centrum met te helpen. Hij vertelt voor je werk van deze arbeid en zoals de tijd voor jink, heeft hij zich bevriet met Margaret Neufeld. Deze week vroeg ik hem, in deze tijd in Mexico, wat hij en Margaret doorwoonden, door hadden ze daar nog ihre kinderen? En hij antwoordt dat ze stedt.